0: Hey Gerrit, ik ben Enfi, ja. Laat het maar zo. Je gekte is. Anders kan er niet tegen gaan doen, maar het zal voor heel de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg geloof ik. Hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NVA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet. As soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanger, qui chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la red, récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu een lange paas om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Ik heb bijzaam. Joe.